0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heilo is een fietser gewond geraakt naar... In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn 2 mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel 1 van de 2 met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: www.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Asian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound.

said, they'll never make that money back.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu één enkele file, de N200 Haarlem richting Zandvoort. Vanwege de Grand Prix doe je er tussen Bloemendaal en het autocircuit 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vooral files bij Haarlem en Zandvoort. En dat merkt het verkeer vooral op de N200 richting Zandvoort. Heeft natuurlijk alles te maken met de Grand Prix. En dat betekent tussen Bloemendaal en Zandvoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar, waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markt in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heb je 10 minuten vertraging op de A7 richting Hoorn, op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Wakey, wakey!
1: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
2: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
3: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
2: Oeh, oeh, oeh, oeh.
4: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja.
1: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
1: Redactie@rtv80.nl.
3: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
1: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
2: En doen we het stil op de radio. Apart.
3: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar, waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
5: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daartegen aan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Terwijl de kapotte auto op de A10 Zuid de buitenring bij Alfred Watergraafsmeer. 5 kilometer file daar, 20 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Terwijl ons minderheidskabinet naastig op zoek is naar een begrotingsdeal met de oppositie, zitten wij hier weer gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

kustenduinstreek. Rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 985ste souvenirs. En ook deze week kreeg ik leuke mailtjes. Onder andere een mailtje zowel van Don als van Hans uit ons mooie Bergen. En die zijn momenteel met hun vrienden Vera en Jan-Willem op vakantie in Zweden. Ja. Als trouwe souvenado's zitten ze momenteel in Zweden op het terras met een hapje en een drankje en een uitzicht over dat prachtige meernummer. Ja, ze hebben voor familie en vrienden in Bergen en voor henzelf een verzoekje, waarover straks meer. Want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige John van de show, zo'n souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggesteuntje, een tip of een verzoekje? Stuur dan net als Ton en Hans een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, en zo begonnen we ons rondje verjaardagen vandaag in het heerlijk zomerse Zwitser Corso. Ja, het is hier vandaag zonnig bij een temperatuur van 23 graden. Ja, prachtig dus. In het riante optrekje met uitzicht over het meer van Genève van Nestlé-kopstuk Frédéric Thibault is het feest vandaag. Mevrouw Thibault, die we beter kennen als de Canadese singer-songwriter Shania Twain, viert hier vandaag met familie en vrienden haar 61ste verjaardag met een gezellig feest. En Frédéric en Shania, ja, die waren blij verrast dat we haar verjaardag in dat Nederlandse berg niet zijn vergeten. We kregen een heerlijk glas champagne, want ze kijken niet op een paar centier. En Shaina, die vorige maand een heerlijk nieuw album, Liz, Little Miss Twain, uitbracht, trakteerde ons samen met de vrouw waarover ze zong, de huisvriendin Tanja Tucker, op de prachtige titelsong van dat nieuwe album, Little Miss Twain. En wat gebeurde er nog meer in week 35, oftewel de laatste augustusweek? Nou, in deze week van 1839 maakte de Engelse wis- en scheikundige John Herschel de allereerste glasplaatfoto. Ja, de basis van al die fotoschietende smartphones, tablets, camera's is dus deze week 187 jaar geleden gelegd. En in deze week van 1930 vond de Amerikaan Richard Drew voor zijn werkgever Scotts het plakband uit. Ja, nou, daar is in die 96 jaar dat dit kleverige tapeje bestaat al heel wat mee aan elkaar geknutseld, ja. En in deze week van 1913 werd de allereerste coast-to-coast highway geopend. De Lincoln Highway van New York naar San Francisco. Ja, dat grote cruisen is dus pas 113 jaar oud, ja. En in deze week van 1958 presenteerde de Amerikaanse elektrotechnicus Jack Kilby de allereerste echt werkende geïntegreerde schakeling. Denk je eens in. De basis voor al die moderne microelektronica is dus nog maar 68 jaar oud. Van Zwitserland gaan we die Atlantic over naar het broeierig warme New York. Na tornadoachtige wind en heel veel regen in de afgelopen dagen, waarbij hele stukken van de stad onder water kwamen te staan, is het vandaag grijs met af en toe een bui en evengoed nog 26 graden. In het hooggelegen airconditioned penthouse van de familie Costello, met uitzicht over het Central Park, hebben ze de voeten droog weten te houden en merk je ook niks van die broeierigheid natuurlijk. Papa Elvis viert hier samen met zijn vrouw de zingende Canadese pianiste Diana Krall en hun inmiddels 19-jarige tweeling Dexter en Frank, overige familie en vrienden, zijn 72ste verjaardag. Ook met een gezellig feest natuurlijk. We kregen hier een alcoholvrije welkomstcocktail. En Elvis die vertelde wakker te liggen van wat Trump daar allemaal uitspookt in het Witte Huis, stapte met zijn Diana het in podiumpje op in de riante hal en trakteert ons nu op het door Graham Parsons geschreven Sleepless Night.

Vanuit New York gingen we westwaarts naar het nog tropisch hete Magna in Utah. Ook hier is het grijs vandaag en heel erg broeierig bij 33 graden, ja. Magna is de thuisbasis van de zusjes Osborne, die als ze samen zingen zich She Daisy noemen. Christine, Kelsey en Cassidy hebben een bijzondere harmonie zonder twijfel tussen het afwassen van de kopjes gevonden, ja. Christine viert hier vandaag haar 56e verjaardag, lekker ook gewoon in haar airconditioned huis, ja. Met een, ook een gezellig feest, ja. En ook die Osborne sisters, ja, die waren wild enthousiast. Hè. Toen ze ontdekten dat we Christine vandaag helemaal vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren. Ja. We kregen hier een geurig kopje kruidenthee. En op de vraag hoe zij tegen de wereld anno 2026 aankijken, trakteerden de meisjes ons op hun geweldige Don't Worry About a Thing. Ja. We hoeven ons geen zorgen te maken, denken ze. Ja, vanuit Utah gaan we naar Nashville in Tennessee, waar het vandaag zonnig en warm zomerweer is. Ja, strak blauwe hemel en een graadje of 30. In zijn lommerrijke tuin viert de singer-songwriter Billy Ray Cyrus zijn 65e verjaardag, dan ook met een geweldig tuinfeest. Ook hier grote opwinding dat we Billy's verjaardag in het Nederlandse Bergen niet zijn vergeten. Zijn dochter Millie tapt een Budweiser voor ons in en Billy Ray stapt nu met zijn band het podium op en trakteert ons op zijn grootste hit hier in de Lage Landen, het aanstekelijke en altijd nog heerlijk stampende Achy Breaky Heart.

0: En na de toch altijd geweldige Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus verruilden we de hete zomer in Nashville voor het eveneens tropisch hete Los Angeles in zonnig Californië, waar de temperaturen nog dagelijks richting de 35 graden gaan. Ja. Hier viert die zingende gitariste Toni Lindgren vandaag haar 38ste verjaardag in haar heerlijke, koele huis. Ja. Toni is de vaste begeleidster van de singer-songwriter Elle Cordova. Elle, die zich eerst Reina Del Cid noemde, is recentelijk overgestapt op haar eigen naam, Ella Cordova. Ja. En de meisjes die me net als de Rainbow Girls steeds weer wist te verrassen met geweldige livecovers die ze helemaal naturel voor één microfoon en een camera op het internet zetten. Ja, die waren sprakeloos dat we Toni's verjaardag in de verre Nederlandse bergen niet zijn vergeten. Nee, we kregen hier een alcoholvrij corona-zero biertje en de meisjes trakteerden ons op hun echt geweldige cover van die Garth Brooks song Ain't Going Down Till the Sun Comes Up. Waarmee het verdorie alweer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten 2 auto's als verloren worden beschouwd. En liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Hi, I'm Amy McDonald and this is my track

Ja, onder het nieuws staken we voor de laatste artiestenverjaardag snel de Atlantik over en kwamen in het vandaag frisse, maar wel droog en zonnige Schotse Glasgow terecht. Om onze vaste souvenirsmedewerker Amy MacDonald te feliciteren met haar 39ste verjaardag. Ja, een jonkie nog, hè. I knew you would come, riep ze enthousiast en schonk een heerlijke single malt whisky voor me in. Ja, en om aan te geven dat ze denkt dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt, trakteerde ons, zij ons op het mooie In the End. En dan gaan nu voor een muzikaal monumentje even terug naar de States. Naar het Californische Malibu, de nieuwe thuisbasis van de meester zelf, Bob Dylan. In de komende week zou onze zus Agnes haar 78ste verjaardag hebben gevierd. Maar bijna 10 jaar geleden echter is ze in haar woonplaats McLelland in Wales spoorloos van de aardbodem verdwenen. Uitgebreide zoekacties door politieduikers, zelfs militairen, helikopters, infrarood zoekapparatuur en honden hebben helaas alleen waarschijnlijk haar laatste voettocht naar de oevers van de Divi rivier opgeleverd. Agnes was een groot fan van Bob Dylan en omdat alles erop wijst dat ze in het water is verdwenen, vandaag speciaal als aandenken aan haar, de meester zelf, Bob Dylan, met zijn zeer toepasselijke Spirit on the Water.

Ja. Ja. Ja. En dan begint in de aankomende weekend alweer de meteorologische lente. Herfst, sorry. Ik ben er helemaal van. Ja, waarin de laatste jaren vaak toch nog opvallend veel mooie nazomerdagen zitten. Dat is weer een voordeel van global warming natuurlijk. Ja, maar de droge zomer hebben we al gehad en de blaadjes beginnen al te verkleuren. En er zijn ook al heel veel blaadjes van de bomen gevallen. Hier en daar lijkt het al herfst. Maar gelukkig zitten de meeste er nog wel aan en zijn ze nog behoorlijk groen van kleur. Ja, maar je merkt, je voelt, je ziet, zoals mevrouw de Graaf ieder jaar in deze tijd van het jaar vaststelt, vooral aan het licht en de spinnenwebben en de hogere luchtvochtigheid, dat het echt herfst gaat worden, ja. Dus om een beetje aan het idee te wennen, loopt vandaag naast die maar voortrommelende crisissen, oorlogen en de waan van de dag ook de naderende herfst als rode draad door de show. Snel naar het Californische Sebastopol. Ja, de nieuwe thuisbasis van die performer, singer, songwriter en duvelstoeljager Tom Waits. En Tom klinkt echt of hij de herfst persoonlijk heeft uitgevonden. Luister maar naar zijn prachtige Long Way Home.

Ja. En nadat Tom Waits uiteindelijk via een omwegje toch thuis was gekomen, gingen we vanuit Californië naar het ook nog behoorlijk warme, maar toch al herfstachtige Tulsa in Oklahoma. Ja, doordat ze hier ook een bloedhete en kurkdroge zomer hebben gehad, vallen niet alleen de blaadjes van de bomen, maar gaat echt alles fout, zoals ze net konden horen van de Tractors in hun prachtige Falling Apart. Maar ja, de Tractors zouden de Tractors niet zijn. Het klonk even lang niet zo erg als dat het is. Nee, ja. Vanuit Oklahoma noordwaarts naar het al echt herfstachtige Castor Center in Canadese Ontario. Thuisbasis van mijn muzikale held Fred Eaglesmith. En Fred heet eigenlijk Elgersma, is van Nederlandse komaf. Ja, zijn opa emigreerde ruim een eeuw geleden vanuit het Friese Schraat naar Canada. Dus vraag ik Fred gewoon even in het Nederlands waar hij aan denkt. Ja, aan die, als hij denkt aan die rap naderende herfst.

Ja, vanuit het al herfstachtig stille Canada, waar Fred Eaglesmith zijn prachtige Quietly voor ons zong, keerden we terug naar Nashville in Tennessee, thuisbasis van onze vaste souvenirsmedewerker Emmelou Harris. En Emmelou keek eens goed naar het herfstlicht en zag dat het net voor zonsopgang het allerdonkerst is. En ze zingt nu haar prachtige, totdat de nieuwscollega's weer ingrijpen, zingt ze nu dat prachtige The Darkest Hour Is Just Before Dawn.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gauw de glaas vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want hier is het tweede uur van een al wat herfstachtige Souvenirs. Souvenirs is een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, en ook de tweede uur begonnen we met onze eigen John Prine. Ja, van zijn allerlaatste studioalbum, The Tree of Forgiveness, luisterden we naar zijn mooie en melancholische Summer's End. Waarin John ons even op de feiten drukte dat de zon, dat die zomer echt op zijn laatste benen loopt natuurlijk. Ja, snel naar Duncan in Oklahoma. Want dat is de thuisbasis van die folk country singer en acteur Hoyt Exton. En Hoyt valt het op dat in deze tijd van het jaar de dagen steeds korter worden. Ja, luister maar even mee naar zijn heerlijke Days Are Short.

Ooit Exton ons uitlegde dat de dagen, overigens net als bij ons, daar iedere dag weer wat korter worden, gingen we naar het Texaanse Sequin. Laatste wonen rustplaats van de singer-songwriter Nancy Griffith. En in haar prachtige en zonder meer herfstachtige vertolking van het door Tom Waits geschreven San Diego Serenade bezong zij de dingen die je pas gaat zien als ze er niet meer zijn. Ja, zonder meer een perfect bij de herfst passende filosofische gedachte, mag ik wel zeggen, ja. Nou ja, dan nu even het verzoekje van Don en Hans. Don en Hans uit ons mooie Bergen, ja. Waarover ik in de inleiding al sprak. Ze zijn samen met hun vrienden Vera en Jan-Willem op vakantie in Zweden en zitten op dit moment in het avondzonnetje met een hapje en drankje op het terras, uitkijkend op het Kalfseu, het Kalfseiland, in dat prachtige meer Nummen. Ja. Ik kreeg van hen twee mailtjes voor een ABBA-song. Hans die vroeg me om voor familie en vrienden en zelf vandaag Lay All Your Love On Me van het viertal te dragen. En eventjes later kreeg ik een mailtje van Tom. Die schreef dat Slipping Through My Fingers volgens hem veel mooier zou zijn. Nou ja, Don, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Ten eerste is die song ook zeer toepasselijk. Want uit eigen ervaring weet ik hoe snel de tijd daar gaat in Zweden. Het loopt als zand door je vingers. En daarnaast past dat Slipping Through My Fingers ook heel veel beter bij jullie uitzicht daar met die ondergaande zon in Nummen. Dus Don, Hans, Vera, Jan-Willem, ga er even lekker voor zitten. Hier zijn ze speciaal voor jullie. En voor jullie vrienden en familie, ABBA met het prachtige Slipping Through My Fingers.

Ja, en na dat heerlijke Slipping Through My Fingers van ABBA. Ja, voor Don, Hans, Vera en Jan-Willem daar in Zweden gingen we naar San Francisco, thuisbasis van de pianist-songwriter Randy Newman. En zijn prachtige I Miss You bracht ons in één klap weer helemaal terug bij die herfsten. Ja, ja, en dan kunnen we voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, nog net even naar Bowie in Maryland. Geboorteplaats van die helaas veel te vroeg overleden zangeres Eva Cassidy. En zij vertolkt nu een van de allermooiste herfstliedjes ooit gemaakt, vind ik. Ja, het prachtige Autumn Leaves. In 1945 geschreven door Jozef Kosma. Over de bladeren die in de komende tijd ook weer bij ons gaan vallen.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, in dit laatste half uur openden we met de eerste herfststorm van het jaar. Blow Wind Blow van de blueslegende zanger-gitarist Jimmy Rogers. Een track van zijn prachtalbum Blues, Blues, Blues dat hij net voor zijn dood opnam en waarop Jimmy een hele rij bewonderaars heeft meegenomen om deze plaat vol te spelen. Ik noem maar eventjes Eric Clapton, Mick Jagger, Taj Mahal, Jimmy Page, Robert Plant, Keith Richards, Stephen Stills en Jeff Healey. Ja, op dat opzwepende Blow Wind Blow werd Jimmy bijgestaan door de blinde en inmiddels ook overleden Canadese zanger-gitarist Jeff Healey. Ja, die ook mondorgel speelde, zoals je kon horen, ja. En deze heerlijke blues is tevens een verzoekje voor Steef. Dat is de man achter het Bergense poppodium De Taverne en is een mooie opmaat voor Bergen Live. Dat over een kleine twee weken op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het gezellige Bergense centrum wordt georganiseerd. Een geweldig, gratis toegankelijk feest met heerlijke live muziek. Snel nog even een verzoekje voor Pim, die eigenlijk in Schorel woonde, maar Schorel heeft verruild voor het Zeeuwse Koudekerke. Ja, Pim is de komende week jarig en hij wordt gefeliciteerd door zijn Bergense en Schorelse vrienden en vriendinnen. Ja, en omdat ze Pim en Jenny kennelijk missen, hebben ze mij gevraagd hen vandaag te verrassen met het prachtige Going Home van de singer-songwriter Malcolm Holcomb.

Ja, en aan dat heerlijke going home voor de bijnajarige Pim daar in dat Zeeuwse koude kerken staken we snel de Atlantic over naar het Engelse Londen, waar Sir Elton John de zomer vast een beetje uitwuifde met zijn prachtige en zonder meer herfstachtige Goodbye. Een song waar toch ook weer een positieve gedachte achter zit, want in elk einde zit toch weer een hoopvol nieuw begin. Ja, en oh, wat vliegt de tijd, hè. Het lijkt Zweden wel hier, ja. Dus snel nog even naar Nashua in New Hampshire. Voor een man die het echt niet makkelijk heeft en die ook klinkt alsof hij de herfst zelf heeft bedacht. De singer-songwriter Ray LaMontagne. Hier is Ray met zijn prachtige Empty. Een song waardoor je het eigenlijk helemaal niet erg vindt als het herfst wordt.

Ja, vanuit New Hampshire keren we nogmaals terug naar Nashville in Tennessee. Ja, thuisbasis van zowel de singer-songwriter Sheryl Crow als van onze vaste souvenirsmedewerkster Emmylou Harris. De meisjes zongen samen voor ons hun prachtige Nobody's Perfect van Sheryl's laatste studioalbum. En daar hebben ze een punt natuurlijk, niemand is perfect. En dat lijkt me een prachtige gedachte om de herfst gewoon mee in te gaan. Waarmee deze bronstige souvenirs er alweer bijna op zitten. Dus in razende vaart nog even naar huis. Ja, en dan gaan we natuurlijk via Glasgow. Woonplaats van de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf. Het meisje dat vandaag jarig is en zoveel energie in haar muziek stopt dat de blaadjes aan de boom blijven hangen als ze maar zingt. Hier is ze weer, onze eigen Amy MacDonald. En ze vond het weer een heerlijke, melancholische herfstshow vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, stak zij duim omhoog en zei: I love the falling leaves too, Nico. 'Cause this is the life.

Ja, en dit was dan weer Souvenirs. De wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Blijf gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Voor weer zo'n hartverwarmende Souvenirs. De

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

hartelijk welkom bij een nieuwe Flashback Show van donderdagavond. Dan gaan we nu naar George Baker met Midnight.

0: Ja, George Baker, Waiting Till Midnight. Wachten op middernacht. Was vroeger ook een radioprogramma, hè?
1: Ja,
0: wachten op
1: middernacht. Oh, dat weet ik niet.
0: Ah, ja, ja, met Herman.
1: Dat weet jij weer.
0: Met Herman Stok nog wel. Nou, nou.
1: Dan gaan we nu weer naar de rubriek musicals. Ja. Ik heb nu een musical meegenomen uit Anastasia. Anastasia is een musical gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1997. En neem je mee naar het begin van de 20e eeuw. En het nummer is In Mijn Droom.

met een spoor om me heen. In de sneeuw langs de weg, in de snijdende wind, in een ijzig seizoen.

0: Dat was Musical Anastasia.
1: Nou, in het volgende uur dan hebben we weer een andere musical. Vreemde vraag, heb jij al naar buiten gekeken?
0: Ja.
1: Ja? En hij staat er, hè?
0: Het ja, het rad staat er weer.
1: Ja, dat wou ik maar even...
0: Van de week zei het al, ik zag alles, een heleboel dingen liggen.
1: Ja, allemaal losse onderdelen. Hebben ze in één dag zowat, hebben ze dat voor elkaar gekregen.
0: Nou, dan kunnen ze weer veel plezier hebben.
1: Ja, zeker toch. Ik hoop dat het nou een beetje mooi weer blijft. Dan niet van die heftige regen- en onweersbuien komen. Want
0: ik hoop het ook niet.
1: Dan is het natuurlijk geen pleziertje in het rad. Maar,
0: dan kan je niet in het rad zitten, hè?
1: Misschien komt het mooie weer er straks weer aan. Wie weet.
2: And now smooth listening on the Big Sound Station.

0: Rolling Stones. Met Angie.
1: Ja, en ze zouden met nieuw materiaal komen. Maar voor dat album uit is, ik weet het niet hoor. Hij heeft heel wat voet in de aarde. Maar misschien dat hun hulphond weg naar de studio niet wist te vinden.
0: Nou, dat weten we niet, hè.
1: Nou, we gaan even chic hoor, met Alana Miles.
0: Oh, gaan we naar chic nummertje?
1: Ja, chic, chic wat kleding betreft in ieder geval.
0: Oh, wat kleding betreft.
1: Ja, dat zie je op de radio. Ik kan er een beetje een voorstelling bij maken. Black Velvet. Ja.

0: nummer.
1: Ja, ja, ja, mooi hè, Black Velvet was
0: Black
1: dat.
0: Black Velvet, nou dan zal ze vast in het zwart gelopen hebben.
1: Ja, precies, zwart fluweel hè, prachtig om te zien. Jammer dat het geen televisie is.
0: Nee.
1: Ja, anders had u het kunnen zien. We gaan naar Elton John. Nou, die zit een beetje aan de stamtafel hier in de Flashback Show. Want we draaien al vaak nummers van hem.
0: En ja, deze, we draaien heel veel nummers van
1: deze
0: hem.
1: Deze heeft hij gemaakt ter gelegenheid van het overlijden van Marilyn Monroe, de beroemde tv-filmster. En het heette Candle in the Wind.

0: Wat een mooi nummertje.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Heerlijk
1: Elton
0: nummer.
1: Elton John was dat. En The Candle in the Wind. En ik dook een plaatje waarvan ik niet eens wist dat ik het had.
0: Oh ja, wat voor plaatje is dat dan?
1: Zo'n nummertje wat was verdwaald op een verzamel-cd. En het was van Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

0: Home Alabama. Leuk plaatje, vind ik het. Ja, je kent Stef Bos toch nog wel, hè?
1: Ja.
0: Liedjes van papa, ik lijk steeds meer op jou en dat soort dingen. Maar dit is een heel ondeugend liedje van hem. Ja, dat heel ondeugend.
1: Heel ondeugend.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt leuk.
0: Hilton Barcelona. Luister maar wat zich daar allemaal afspeelt.

zakenman, zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

Zij zijn van de luxe paar van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dan moet je wel betalen.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de hospitaal. Een halve sterren krakend bed. En de toiletten in de hand. Het was een leven zonder zorgen. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis.

0: zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte hakte tassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Hier is het huis waar de heimwee
1: doet. Ja.
2: Wat een liedje, hè?
1: Wat een ondeugend liedje.
2: Jazeker.
1: Nou, wat gaan we nu doen?
2: We gaan naar de jaren 60 en dan begin ik maar eens met Julie Driscoll en Brian Ogre. Een liedje wat overigens geschreven werd door Bob Dylan.
1: Oh ja?
2: This Wheel's on Fire.

Ja, toen begonnen die grote orgels in te komen. Hè? Die grote Hammond-orgels en zo. En daar kon je geen plaatje meer opnemen als je er geen eentje had. Want dan was je toch niet echt in, zou ik maar zeggen. Nou, dit plaatje ook weer. Hè? Everybody is somebody's fool. Connie.

0: iedereen is wel gek op iemand anders. Zo vertaal ik het dan zo'n beetje. Nou, we gaan een tv-tune draaien.
1: Ja, welke tv-tune is dat dan?
0: Van de familie Kruis, weet je wel.
1: Oh
0: met,
1: ja,
0: met hoe heet het ook weer? Elise
1: Schaap.
0: Ja, ja, die bedoel ik. Die kon altijd zo leuk dialect praten, hè? Alsof ze er echt vandaan kwam. Nou, komt je, Tom Jones.

0: Wat is dit toch een geweldig nummertje.
1: Ja, fantastisch. En het duurt maar heel kort. Dus hij was uiterst geschikt als tv-tune natuurlijk. Hè? En Tom Jones die zal wel blij zijn met die Nederlandse serie. Want toen ging iedereen dat plaatje weer kopen natuurlijk. Hè? It's not unusual was dat.
0: We gaan naar welk nummer nu?
1: Naar onze country classic natuurlijk.
0: Okay.
1: Roger Miller, ken je die naam nog?
0: Ja, die ken ik nog.
1: Maar ze horen deze keer. Weet ik zeker. King of the Road.

0: it. I ain't got no secrets. Ja, je gaat hem vanzelf meezingen.
1: Je gaat hem vanzelf meezingen.
0: Heerlijk liedje is dat, zeg.
1: Zo'n heerlijk liedje, dit.
0: Roger Miller, King of the Roads, al jaren oud, hoor. We gaan naar...
1: Hoe oud zou het zijn?
0: Uit de jaren 60 zo'n beetje nog.
1: Ja, dat is echt oud al.
0: Ja, echt al. We gaan naar Leo Sayer. De man die begon zijn carrière als clown. Maar toen ontdekte iemand dat hij ook nog kon zingen. En toen hebben ze gauw maar wat plaatjes met hem opgenomen. Die hebben ook in de top 40 gestaan. I love you more than I can say.

0: clown tot zanger. Nou ja, je bent en je blijft artiest natuurlijk. Dat was Leo Sayer, I Love You More Than I Can Say. En dat programma waarin mensen worden opgedoft en pruiken opzetten enzovoort. Make Up Your Mind heet dat, geloof ik, hè?
1: Ja, dat was Make Up Your Mind, dan komt weer terug.
0: Dat komt weer terug.
1: Daar kijken wij ook altijd naar.
0: Ter gelegenheid daarvan wil ik eigenlijk een plaatje draaien met Boy George.
1: Oh ja?
0: Want die doet dat ook toch altijd. Die maakt zich ook altijd als... Ik denk misschien toepasselijk.

0: chameleon.
1: Chameleon, ja.
0: Ja, dat zijn die beesten die allerlei kleuren kunnen aannemen, hè?
1: Ja, die nemen alle kleuren aan, ja.
0: Ik heb er ooit eens eentje gezien in Thailand. Die kon dat ook. Die kon zich ook helemaal zo kleuren zoals zijn omgeving. Het lijkt me heel erg mooi als je dat kan. Maar, ach, laten we daar maar verder niet. We zitten in tijdnood. Oh.
1: Ja, we zitten in tijdnood.
0: We motten er nog eentje. Oké, nou, vooruit. It's real good feeling. En we zien je straks weer. Bij het volgende uur.
1: Tot deel 2.

0: vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.
4: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

0: I'm the Hero. Een prachtig nummer.
1: Welkom terug bij deel 2 van de Flashback Show.
0: Succesvol duo destijds. Malcolm McNeil, dit is Hey You Love.

0: Maatelijk wielaar dat zijn Hey You Love ook nog een ex-troetelschijf van het programma Hilversum 3. En we gaan naar Ingrid met de musicals.
1: Ja, we gaan weer naar de musical. Dit keer heb ik de Jantjes meegenomen. Dat gaat over drie vrienden in de Amsterdamse Jordaan. En ze gaan nu zingen Word Nooit Verliefd.
2: Zodra ik 16 jaren werd, heeft moeder me gezegd: mijn kind, vertrouw het manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek,

0: kijken maar.
1: Ja, dat was musical De Jantjes.
2: En word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Nou, maar ze gingen toch trouwen, hoor.
1: Ja. Gilbert. Welk nummer gaan we nu?
2: Nou, toepasselijk. Gilbert O'Sullivan, Matrimony.

0: dat was echt een oudje.
1: Ja, stokoud, stokoud.
0: Maar we gaan nu naar Olivia Newton-John
1: met?
0: Met physical.
1: Wat is er met die vissenkop?
0: Dat weet ik niet wat er met die physical.

0: Ja, die mama appelsap, hè, die is leuk, die erin
1: ja,
0: zit.
1: Ja, dat was Olivia Newton-John.
0: Met die vissenkop,
1: met de vissenkop, maar ja, mama appelsap, hè.
0: Ja, zo zit dat. Oh, Henk Wijngaard.
1: Daar gaan we nu heen.
0: Henk Wijngaard, die was een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had wat hartklachten, maar hij is geopereerd. En het komt allemaal goed, zeggen de doktoren. Dus laten we hopen dat hij weer gauw op het podium staat.

0: dat was Henk Wijngaard. Ja. En we wensen hem veel wetenschap.
1: Ja, tuurlijk. Ja, hij is ook al 80 hoor.
0: Ja. Oh ja, 80?
1: Ja.
0: En hij zingt nog steeds.
1: Nou en of.
0: Knap hoor.
1: Ja. Even kijken, want ik heb hier een raadseltje wat ik nooit heb kunnen oplossen. Iedereen die zegt tegen zijn kind van... 's avonds komt de zandman, die strooit zand in je ogen en dan ga je slapen. Hoe zijn ze in vredesnaam ooit op die zandman gekomen, vraag ik me af.
0: Ja, dat vraag ik me dus ook af.
1: Amerika, die weet het misschien ook niet, maar ze zingen er wel over.

0: zit net te bedenken, in Nederland noemen we hem ook wel eens Klaas Vaak, hè, de Zandman.
1: Ja, ja, Klaas Vaak. Ja. En die leeft in de Efteling.
0: Ook, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat moet ik toegeven. Maar ik ga er nog wel eens naar op zoek van de week of ik wat nieuws over kan vinden. Want ik wil toch wel eens weten waar we hem nou vandaan hebben. Maar dat vertel ik je in de volgende uitzending. Mama's en de papa's. Dit is Monday.

0: een mooi nummertje.
1: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk nummertje.
1: Nou, dan gaan we nu naar een liedje. En dat is eigenlijk een heel triest liedje.
0: Oh, ja?
1: Want de Cats die hadden een superfan. Die volgde hen overal waar ze heen gingen. En die is omgekomen. En ze hebben speciaal voor haar een plaatje gemaakt. Lia. MUZIEK

0: Donuts met Lia. Ken jij de groep Aphrodite's Child nog, Iris?
1: Ja, die ken ik nog wel.
0: En weet je ook nog wie de solozanger was?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Dennis Roussos.
1: Oh?
0: Die met die baard en die lange jurk.
1: Oké.
0: Nou, komt-ie hoor.

En Demis Roussos, Rain and Tears. En in tegenstelling tot de weersvoorspellingen is het buiten niet Rain and Tears. Het is een zonnetje wat hier eventjes door het venster schijnt. Willig Alberti, telkens weer.

0: telkens weer, hè?
1: Ik vind het een van de mooiste die ze ooit gemaakt heeft, hoor.
0: Toch wel?
1: Ja, ja, heel erg mooi.
0: Nou, naar welk nummer gaan we nu?
1: Naar Kate Bush met The Man with the Child in His Eyes.

0: Dat was Kate Bush.
1: The man with a child in his eyes. En ja, de weersvoorspellingen zijn wisselvallig weer. Soms een zonnetje en soms wat regen. En dan kom ik op een plaatje over een regenboog een beetje. Want True Colors is de titel van deze plaat. En dit is Cyndi Lauper.

0: Prachtig. Ja. Ik vind het een lekker nummer.
1: Dan zijn we weer aan het eind van onze avond van de Flashback Show.
0: Oh, het gaat zo gauw.
1: Het gaat zo gauw, dus maar... we doen nog één nummertje. Dus tot volgende week bij de Flashback Show. Of dinsdag bij 80 aan tafel. Tot volgende week.
0: Dag. Agnetha Voltskog.

0: Ja.
1: Dag.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

If I could just hold

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat, voor je me belt.

Dus wacht nog wat voor je me streelt. Ik ben nog

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand.